Seegold. Donny boy, take it slow. Don't you know? Don't you know?

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt dit jaar uit met een grote zomerzoektocht in navolging van de Ketnetreeks Zee in Zicht. Karen Rappé van het Vlaams Instituut voor de Zee.
3: De reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
4: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
3: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
2: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtour betalen 150.000 euro. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Langsweert.
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze de sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een afwisseling van wolken en brede opklaringen. Door een matige noordwestelijke wind halen de maxima amper 17 graden. Ook morgen blijven de temperaturen onder de 20 graden. Vanaf dinsdag wordt het warmer.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
3: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café, dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden. Het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld is verzameld voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. Vanavond is er mogelijk ook nog een stille optocht. En een drukke dag op het WK voetbal. Topfavoriet Brazilië liet meteen punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Marokko kwam halfweg de eerste helft op voorsprong, maar Brazilië maakte nog voor de rust gelijk. In de tweede helft werd niet meer gescoord. Nog in dezelfde groep staat Schotland verrassend aan de leiding. Schotland won met 0-1 van Haiti, hun eerste WK-overwinning in 28 jaar. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit...

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een afwisseling van wolken en brede opklaringen. Door een matige noordwestelijke wind te halen de maxima amper 17 graden. Ook morgen blijven de temperaturen onder de 20 graden. Vanaf dinsdag wordt het warmer.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vlaams Belang hield gisteren een meeting in Oostende. Ze lanceerden er het voorstel om van de Oostendse luchthaven een remigratiehub te maken. Ze willen er een gesloten asielcentrum en in het voorstel zouden de terugkeervluchten voor illegalen vanaf de Oostendse luchthaven gebeuren. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
3: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
2: 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Er zal kunnen gezwommen worden in het bosje vanaf 8 augustus. Dat besliste het Oostendse Schepencollege. Er wordt gewacht tot dan, omdat de bodem nog moet gereinigd worden. Schepen voor Sport, Charlotte Verkijn.
4: Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold.

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Milgootje. Ik zette haar neer bij het Avro gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugend.

0: Natuur- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een afwisseling van wolken en brede opklaringen. Door een matige noordwestelijke wind te halen de maxima amper 17 graden. Ook morgen blijven de temperaturen onder de 20 graden. Vanaf dinsdag wordt het warmer.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bredene pakt dit jaar uit met een grote zomerzoektocht in navolging van de Ketnetreeks Zee in Zicht. Karen Rappé van het Vlaams Instituut voor de Zee.
3: De reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
4: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
3: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiast om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
2: Het Oostense Beaufortkunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtour betalen €150.000. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Langsweert.
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze de sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. Basketclub Oostende heeft de finale van de play-offs verloren van Antwerpen. Het werd 89-84. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Er was een verlenging nodig en daarin was Antwerpen de betere ploeg. Er is geen 15e opeenvolgende titel voor BCO. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold. Noordzee Gold.
1: Deze plaat draaien we vandaag speciaal voor alle papa's. Een fijne vaderdag vanwege Noordzee.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Je luistert naar Noordzee Gold.
1: You make me feel so young.

Wat we samen zijn, we zullen doorgaan. Met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan. In een loopgraaf zonder licht, we zullen

0: Noordzee dagklapper.
1: Van 8 tot 5 uur deze namiddag kan je naar de garageverkoop in de Nieuwe Koerswijk in Oostende. Het is een organisatie van wijkwerking VOK. Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En om 8 uur vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan nummer 12. En de toegang bedraagt er €9. Dan heb ik nog dit. Van 1:30 kan je in wijkcentrum het Kasteel in Zandvoorde terecht voor een namiddag boardgames. Of je nu alleen komt of in groep, ze zetten je indien gewenst met anderen aan tafel om iets te spelen. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zondag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
3: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar al meer dan 100 miljoen euro opgeleverd. Dat is ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Rob Beenders.
5: We zien dat we meer en meer klachten krijgen van ondernemingen die problemen hebben met dikwijls buitenlandse ondernemingen, vooral in de bouwsector, maar ook in de transportsector. Het zorgt ervoor dat mensen eigenlijk geen zwart werk doen in grote ondernemingen, dat buitenlandse ondernemers die hier mensen te werk stellen, dat die ook hun bijdrage in België betalen.
4: In totaal werden er zo'n 38.500 onderzoeken uitgevoerd. Bij bijna de helft werd een overtreding vastgesteld. In Schaarbeek in Brussel is een man in levensgevaar nadat hij gisteravond is aangereden door een tram. Dat bevestigt de brandweer. De trambestuurder was in shock, ook hij had verzorging nodig. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het onderzoek loopt. In Zwitserland wordt er vandaag gestemd of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het is een initiatief van de rechtsconservatieve en nationalistische Zwitserse Volkspartij, de grootste partij van het land. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen, onder meer door nieuwe asielaanvragen en gezinsherenigingen te beperken. Vandaag telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Geleidelijk aan meer wolken, deze namiddag opklaringen bij zo'n 20 graden. Morgen droog en zonnig, maximaal tot 22 graden. De volgende dagen warmer en zonniger, dinsdag 26 graden. Donderdag gaan we richting 30 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.
6: Noordzee Gold wenst alle papa's een fijne vaderdag. Jam.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
0: Ah, wat? Maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hè? Bij Revan?
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch niet.
0: Ja.
1: Kom eens eens hier en weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vlaams Belang hield gisteren een meeting in Oostende. Ze lanceerden er het voorstel om van de Oostendse luchthaven een remigratiehub te maken. Ze willen er een gesloten asielcentrum en in het voorstel zouden de terugkeervluchten voor illegalen vanaf de Oostendse luchthaven gebeuren. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
2: Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Er zal kunnen gezwommen worden in het bosje vanaf 8 augustus. Dat besliste het Oostendse Schepencollege. Er wordt gewacht tot dan, omdat de bodem nog moet gereinigd worden. Schepen voor Sport, Charlotte Verkijn.
4: Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Mercy, mercy, mercy, mercy. Thank you.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Noordzee Gold met de mooiste golden

100 jaar geleden overleed Paster Piepe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Op zaterdag 27 juni brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende, Langerstraat 69. Meer informatie via oostende.be/stadsmuseum.

0: que vous êtes coureur?
1: Moi, je ne suis pas coureur.
0: Est-ce que vous êtes menteur?
1: Moi, je suis balayeur.
0: Avez-vous fait le tour?
1: Tour de France, non, mais j'ai fait des tours. Des détours, des contours, et même d'autres tours.
0: Des tours de quoi qu'elle me dit?
1: Des tours de vélo, pardi.
0: Vous êtes un blagueur? Est-ce que vous êtes coureur?
2: Vous parlez d'un raisonnement? Coureur.
0: Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons
2: de bicyclette.
0: Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein
2: de bicyclette.
0: Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi
2: à bicyclette.
0: Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix. C'est Clibette.
3: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
4: Noordzee Regionieuws.
5: Bredene pakt dit jaar uit met een grote zomerzoektocht in navolging van de Ketnetreeks Zee in Zicht. Karen Rappé van het Vlaams Instituut voor de Zee.
6: De reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
7: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
6: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
5: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtour betalen 150.000 euro. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Langsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
5: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze de sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. Basketclub Oostende heeft de finale van de play-offs verloren van Antwerpen. Het werd 89-84. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Er was een verlenging nodig en daarin was Antwerpen de betere ploeg. Er is geen 15e opeenvolgende titel voor BCO. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Welkom bij Noordzee Gold.
9: Noordzee Gold wenst alle papa's een fijne Vaderdag. Oh.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee dagklapper.
1: Van 8 tot 5 uur deze namiddag kan je naar de garageverkoop in de Nieuwe Koerswijk in Oostende. Het is een organisatie van wijkwerking VOK. Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En om 8 uur vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin, Astridlaan nummer 12. En de toegang bedraagt er €9. Dan heb ik nog dit. Van 1:30 kan je in wijkcentrum Het Kasteel in Zandvoorde terecht voor een namiddag boardgames. Of je nu alleen komt of in groep, ze zetten je indien gewenst met anderen aan tafel om iets te spelen. Zo, dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne zondag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
3: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Elke dag zijn er gemiddeld 30 meldingen van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het om psychische mishandeling. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Oudermishandeling.
5: Het kan gaan over kortaf zijn, snauwen, maar het kan ook heel vergaand zijn, echt denigrerend, ouderen denigrerend behandelen, dreigen van ik kom niet meer. Dus het kan heel divers zijn. Het kan ook soms zelfs gaan over zeer neerbuigend omgaan met die ouderen. En we weten dat dat een enorme negatieve impact heeft.
4: Ook financieel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing komen vaak voor. De meeste slachtoffers zijn vrouwen. Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeke van het Rode Kruis.
6: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie zullen worden, waardoor er minder bloedverlies is en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een grote vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
4: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in de donorcentra of bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Het Britse leger heeft vanochtend een Russische olietanker onderschept. Dat meldt de Britse premier Keir Starmer. Het schip voer onder een valse vlag om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. In totaal duurde de operatie zo'n 6 uur. Het schip wordt nu overgebracht naar een Britse haven. Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk zo'n operatie uitvoert. En op het WK voetbal zijn 2 mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg. Dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland. Ze namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stalen ze voor meer dan €15.000. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, vanaf woensdag zachter en zonniger, met vanaf donderdag maximaal boven 30 graden.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

wou heel mijn leven lang zo geren zwemmen. Ik had gusting, maar ik mocht niet van ons moe. Gaf ik huske superkok, bleef een openloze zok, want er was niks om te doen. Moe, maar

zei ik, dat zal wel niet blijven duren. Ik trouwde mee een meske van de kant. Ze kreeg van Toys wat centjes mee, ik sloeg mijn armen rond.

hat. Lotongs in de kaspissen, in de kaspissen zie je gewoon zwemmen. Na denk ik nog terug om al die jaren, vervlogen is al aan die goeie tijd. Al mijn spieren die zijn stijf, alles rammelt om mijn lijf, het is verbaasd.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vlaams Belang hield gisteren een meeting in Oostende. Ze lanceerden er het voorstel om van de Oostendse luchthaven een remigratiehub te maken. Ze willen er een gesloten asielcentrum en in het voorstel zouden de terugkeervluchten voor illegalen vanaf de Oostendse luchthaven gebeuren. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
2: 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Er zal kunnen gezwommen worden in het bosje vanaf 8 augustus. Dat besliste het Oostendse Schepencollege. Er wordt gewacht tot dan, omdat de bodem nog moet gereinigd worden. Schepen voor Sport, Charlotte Verkijn.
4: Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.
5: Noordzee Gold wenst alle papa's een fijne Vaderdag.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bredene pakt dit jaar uit met een grote zomerzoektocht in navolging van de Ketnetreeks Zee in Zicht. Karen Rappé van het Vlaams Instituut voor de Zee.
3: De reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
4: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
3: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
2: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtour betalen 150.000 euro. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Langsweert.
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze de sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. Basketclub Oostende heeft de finale van de play-offs verloren van Antwerpen. Het werd 89-84. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Er was een verlenging nodig en daarin was Antwerpen de betere ploeg. Er is geen 15e opeenvolgende titel voor BCO. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.
6: Een fijne Vaderdag vanwege Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Verwen je smaakpapillen op Oostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Oostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.
3: Where did you get that cute look? You look great.
4: Well, thank you, fellas. I

Op maandagavond 22 juni kan je in de Grote Post naar een concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Het publiek krijgt een prachtig muzikaal overzicht, aangevuld met persoonlijke verhalen en anekdotes uit een unieke carrière. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
3: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van

0: Voor Kanta en Metonokor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Brussel is een anti-oorlogsbetoging aan de gang. De demonstranten protesteren tegen de stijgende defensieuitgaven, zowel van ons land als van de Europese Unie en de NAVO. Je hoort organisator Ludo de Brabander.
3: Wij willen reageren op de militarisering van onze samenleving en dat uitzicht onder meer in de enorme budgetten die naar het leger gaan. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de begroting in orde moet gezet worden, dat er geen geld is voor sociale maatregelen, voor klimaatmaatregelen, dat er bespaard wordt op justitie, op openbaar vervoer. En we vinden dit absurd en we willen dat dit stopt en dat er minstens een debat komt over zin en nut van deze grote militaire uitgaven.
2: De organisatie verwacht zo'n 10.000 deelnemers. De Fransman Paul Magnier heeft de muurclassic in Gerardsbergen gewonnen. Hij haalt het in een sprint overtuigend van Floris van Tricht en Jenno Bergmoes. Van Tricht grijpt zo net naast zijn eerste profzege. En de Fransman Paul Seixas heeft opgegeven in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was gisteren zwaar gevallen. Vandaag startte hij nog in de achtste etappe, maar hij moest al snel lossen. En op een beklimming stapte hij af. Seixas is 19. Hij was een van de topfavorieten voor de eindoverwinning. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, maar vanaf woensdag zachter en zonniger met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
4: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Call.

en triomfeert zoals wel leer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven als

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
0: Ah, maar bij die dus de kurkvloer geleid dat, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch niet.
0: Ja.
1: Hoe moet je zeer weg?
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
5: Dit is Noordzee Gold.

0: Vannacht is het wisselend tot half bewolkt. De minima zakken naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt zo'n 18 graden. Dinsdag is het licht tot half bewolkt en dan stijgt het kwik naar 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vlaams Belang hield gisteren een meeting in Oostende. Ze lanceerden er het voorstel om van de Oostendse luchthaven een remigratiehub te maken. Ze willen er een gesloten asielcentrum en in het voorstel zouden de terugkeervluchten voor illegalen vanaf de Oostendse luchthaven gebeuren. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur

0: heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosterhoeve met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Er zal kunnen gezwommen worden in het bosje vanaf 8 augustus. Dat besliste het Oostendse Schepencollege. Er wordt gewacht tot dan, omdat de bodem nog moet gereinigd worden. Schepen voor Sport, Charlotte Verkijn.
2: Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits. Deze plaat draaien we vandaag speciaal voor alle papa's. Een fijne vaderdag vanwege Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijse North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijse is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijse North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Vannacht is het wisselend tot half bewolkt. De minima zakken naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt zo'n 18 graden. Dinsdag is het licht tot half bewolkt en dan stijgt het kwik naar 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt dit jaar uit met een grote zomerzoektocht in navolging van de Ketnetreeks Zee in Zicht. Karen Rappé van het Vlaams Instituut voor de Zee.
3: De reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
4: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
3: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
2: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtour betalen 150.000 euro. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Langsweert.
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende

0: eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Hè. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze de sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. Basketclub Oostende heeft de finale van de play-offs verloren van Antwerpen. Het werd 89-84. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Er was een verlenging nodig en daarin was Antwerpen de betere ploeg. Er is geen 15e opeenvolgende titel voor BCO. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Welkom bij Noord.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
3: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Oostende zal vanaf midden augustus tot eind september de nieuwe GFT Plus bakken aan huis verdelen. De stad zal daarvoor ook beroep doen op vrijwilligers. De aparte GFT Plus ophaling start in Oostende vanaf oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw veroordeelt het geweld tijdens de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Die betogingen vonden de voorbije 2 weken plaats in Brussel en werden gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. Volgens defensieminister Theo Franke is er een link tussen het geweld en extreem linkse partijen zoals PvdA. Maar dat klopt niet, zegt Hedebouw.
5: Dat is gewoon een leugen. Dat is minister Theo Franke die zegt van er is een link tussen PvdA en dat geweld. Tuurlijk is er geen link tussen bepaalde groeperingen die aanwezig zijn en de PvdA. En hij kan het ook niet waarmaken. Hij had gezegd dat de politie van Brussel elementen dat ik heb gebeld naar de politie van Brussel. Er komt niks naar boven. En ik vind dat echt wel erg op politiek vlak. Als ministers beginnen oppositiepartijen te criminaliseren, dan zijn we erg bezig.
4: De Amerikaanse president Trump roept Israël op om zijn aanvallen op Libanon te stoppen. Hij hoopt zo de vredesonderhandelingen met Iran te kunnen redden. Na een nieuwe aanval van Israël op Libanon liet Iran weten dat de onderhandelingen geen zin meer hebben. Nochtans leek een akkoord in zicht. Het is afwachten hoe het nu verder loopt. De Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs van Barcelona Formule 1 gewonnen. Het is zijn eerste overwinning sinds hij voor Ferrari rijdt.

0: Podium was Brits met George Russell op 2 en Lando Norris op 3. De Italiaan Kimi Antonelli moest opgeven, maar hij blijft wel aan de leiding in de WK-stand. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft ook de laatste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Een bergrit met aankomst bergop. Hij had 1 minuut voorsprong op de Spanjaard Juan Ayuso. Del Toro is ook eindwinnaar. De Australier Luke Tuckwell is tweede in het eindklassement. Kian Uytebroeks is de beste Belg op de 7e plaats. En de Belgische wielrenner Liam Slok heeft zijn eerste profzege ooit geboekt, maar wel op een bijzondere manier. Hij reed in de GP Gippingen in Zwitserland met een kleine voorsprong naar de finish. Hij stak zijn handen in de lucht, maar verloor zo de controle over zijn fiets en viel. Gelukkig gleed hij nog net over de streep voor de achtervolgers er waren en was de winst binnen. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
1: Dit is Noordzee Gold.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vlaams Belang hield gisteren een meeting in Oostende. Ze lanceerden er het voorstel om van de Oostendse luchthaven een remigratiehub te maken. Ze willen er een gesloten asielcentrum en in het voorstel zouden de terugkeervluchten voor illegalen vanaf de Oostendse luchthaven gebeuren. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
3: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan hun mening en ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
2: 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Er zal kunnen gezwommen worden in het bosje vanaf 8 augustus. Dat besliste het Oostendse Schepencollege. Er wordt gewacht tot dan, omdat de bodem nog moet gereinigd worden. Schepen voor Sport, Charlotte Verkijn.
4: Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.
5: Deze plaat draaien we vandaag speciaal voor alle papa's. Een fijne vaderdag vanwege Noordzee Gold.

Langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst

bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goeie avond.